0: staan blijven. Hey. Staan blijven, godverdomme.
1: Jij moet borsten.
0: Jij moet rustig doen. Rustig doen.